0: opstand.
1: Wat doe je?
2: Kom mee, het bos in.
1: Is dat wel slim?
0: Nee, maar als mijn vader dan net zo slecht de weg kent als ik, dan vindt hij ons nooit weer.
3: Kees.
4: Oh, Kees.
3: Wat doe je nou?
4: Hier zat toch wel de beer?
5: Nee.
3: Nee, nog steeds.
5: Hier zat helemaal niet die beer.
2: Het is echt nog helemaal.
4: Nou, lekkere timings.
5: Oh.
4: Sorry, jongen.